De Mona Lisa Twins, Play the Beatles and More, hoorde Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Dat doen ze heel goed, onder andere in, op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.

De Mona Lisa Twins worden ze met Please Please Me van de Beatles en Still a Friend of Mine, een nummer van hun eigen, zoals dat dan heet, van hunzelf. Muziek nu uit Duitsland afkomstig van Janine Olsen. Was wäre wenn?

Margarethe Timmerman.

Janine Olsen hoorden wij en uit 1983 was waar wen. Even wat rust in het programma met Nadia Kosinskaya. Dit is uit

Ein, zwei in eins. Voor de twee nummers van Nadia Kosinskaya. Eerst hoorden we Nacht am Meer. En zojuist hoorde je Twist in My Sobriety. Een cover van Tanita Tikaram. Ze begeleidde zichzelf op gitaar. En de zanger natuurlijk ook, Nadia Kosinskaya.

Uit 2021 horen wij Nina June uit Nederland en de Rainbow Ashes. Voor de volgende plaat gaan we naar Duitsland toe in 1977. Disco Fritz en Das Jodelding.

0: Ja, ja, de Disco Fritz en Das Jodelding 1977. We hebben nog heel even tijd voor muziek van Marques en Menana. Muziek uit Noord-Rijn-Westfalen.
1: Hier is Marques en vayamos, compañeros. Dankeschön, Christel.
0: En een disjockey die het goed kon vertellen in ieder geval. In een betere taal als ik er gespreken.

0: gracias.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Ging je terug in de tijd met Chic en La Freak. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Tilleman en ik draai de plaatjes van jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de huidige, de nieuwe in de huidige eeuw. We draaien een beetje alles tussen 1949 en 2099. En ik hoop dat er een leuk plaatje voor je bij zit. Je zit al ontzettend bij zitten. Want we draaien zeer gevarieerd. Alles wat er ook maar ooit is verschenen, daar putten we uit vandaan. Een plaat uit 1986 van Jackie Graham. Een top 40 hit overigens ook. Dit is Breaking Away.

Hell's Score en In The End. Nummer van Linkin Park, een voortreffelijk a cappella gemaakt door deze fantastische zanggroep uit Israël. Daar komen ze vandaan. Ik zou een onskietje wat van als we gaan dragen, had ik beloofd, ergens in de week. Maar goed, we gaan het proberen om het nog te regelen. Martha en de Vandellas.

Marta en de Vandellas in 1967 met Jimmy Mack. Dit is Lia Rai in 2021 met Movement.

movement. Lia Rai hoorden wij met Movement in 2021. We blijven even in het jaar 2021 hangen. Alhoewel het eigenlijk een nummer is dat uit de jaren 60 of was het 70. Het zal er ontspannen zijn, een beetje denk ik. Daar is het origineel vandaan. Maar we gaan luisteren naar de Honey D versie in het Vlaams. Ik kom vanzelf naar je toe.

Honey D in 2021. Ik kom vanzelf naar je toe. Iron Maiden, tezamen met ABBA. Dit is Hallowed by the Eagle.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Ja hoor, dat was het elektrische lichtorkest, of ook wel ELO, Electric Light Orchestra. En Turn to Stone, een hele grote hit voor ze uit 1977. En welkom bij dit uur met Menno Dekker.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Hoor je wel? En Huey Lewis en de nieuws heb ik ook vandaag voor je. Stuck with you.

0: Eigenlijk op zijn Nederlands gezegd. Ik ben blij dat ik met je opgescheept zit. Zo zou je het ook kunnen noemen. Huey Lewis en de News. En deze uit 1986 afkomstig hit. Stuck With You.
1: Dekker Radio.
2: Met Menno Dekker.
0: Oh ja, is hij dat? Jawel. Dekker is het wel. Met Is hij dat? En Blind van Blond.

lekker ritme is dit, hè? Gilberto Gil en Morena. Dekker Radio met Jan Dulles en Mel. Je weet al van de Vintage Future. Broken Strings. Geen wings, maar strings.

0: Classic Radio. Met de muziek van
1: de jaren 70.
2: Wij benieuwen of je deze nog kent. Van 10cc. A Dreadlock Holiday. Grote hit van ze uit 1978.

De Dreadlock Holiday van 10cc. Ik heb een dame uit Suriname. Moet je horen. Moet je horen. Ken je er nog? Sherry heet ze. Ja, inderdaad. Heb je goed. De dame uit Suriname. En deze hit komt uit 1983. Gewoon naar Vandaag de Dag in Dekkerradio gevlogen.

0: The Little River Band en Home on a Monday. Ik moet hem een beetje kort houden, want we gaan al richting het half uur. En Wiebe zit klaar, en anders wordt hij erg boos op, hoor.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

zat hierin van Gloria Gaynor en een nummer uit 1974. Never Can Say Goodbye. 3 achter elkaar. Daarna Many More, maar eerst Lily Allen.

0: leuke zangeres, Lily Allen. Close your eyes. En ik heb mijn ogen dicht gedaan. En ik zit in de Dekker Radio Studio. En ik heb net op de temperatuurmeter gekeken. 27,2 graden. Ik val bijna flauw. Jawel. Nee hoor, ik hou het wel even vol.
1: Oh,
0: wat zegt u meneer?
1: Oh girl.
0: Ach jeetje.

Hallo, hoor, maar ik weet niet hoe ik moet helpen. Ik heb hem gedraaid. Nou, in ieder geval mijn best eruit, toch? De kast en het Noord-Hollands Nederlands Orkest. Nee, het Noord-Nederlands Orkest. Oh, zo zit het. Alles of niets. Wij denken.

Nou, knap orkest met de kast. Het Noord-Nederlands Orkest, zo heet ze. Alles of Niets, een nummer van begin dit jaar. Hey, dit is leuk. Hoe komen ze erop? Een summer song. Ja, dat moet je maar bedenken. Matt Bianco heet deze meneer. Summer song, ja, ach ja. Hij komt uit 1985 helemaal hier naartoe gewaaid. Jawel. Yeah. En je hoort hem bij Dekker Radio.

0: lijkt me dat toch geweldig als je zo kan spelen.
1: Ja, toch?
0: En zonder fout te maken.
1: Ja.
0: Nou, mij lukt niks hoor. Ik ben al blij dat ik een radioprogramma kan maken. Dat ik dat overleef.
1: Ja.
0: Maar dat doe ik al een paar jaartjes. Dekker openbaart zijn geheimen.
1: Ja.
0: Met Bianco hoorde je met Summer Song. Kon niet uitblijven. Maar we zijn nou toch met de zomer bezig. Dan gaan we dan eventjes luisteren naar deze gezagvoerder. Deze man zou ik wel eens willen vliegen. Dat lijkt me leuk.
2: Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking.

0: De stem, hè? Captain Wilco. Going to Barbados, dat lijkt me geweldig. Daar ben ik nog nooit geweest. Ach, wat een pech, hè? Ja.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Nou ja, de volgende keer maar naar Barbados op vakantie. Het zal duur worden, joh. Oh. Ga nu vast sparen, ja. Sing a song, dat kan ik goed. Meezingen met Earth, Wind and Fire. En deze hit uit 75.

Fantastisch orkest ook, hè? Earth, Wind & Fire en Sing a Song uit 1975. We zijn er doorheen. Jawel, oh, nog eentje. Ja. Hey, dat is maar goed ook. Ik laat je achter bij Huey Lewis en the News. Dat is helemaal niet verkeerd, hoor. Een hit uit 1986. Stuck With You. De volgende keer zit je ook weer met mij opgeschreven.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Ja, ze kunnen het wel, hè? Silk Sonic, Bruno Mars en Anderson .Paak. After Last Night. Ja hoor, welkom bij een nieuw Uurtekken Radio. Ik heb er weer zin in, zoals gebruikelijk eigenlijk. En dit is Michael McDonald. Een nummer uit 1986 van de vorige eeuw. Kun je nagaan hoe oud? Sweet Freedom.

0: Ja, dit moment kennen we allemaal wel, hè? Bijna, maar nog net niet helemaal. Geslaagd of wat dan ook, maar daar denkt uit hoor. En die Zoe hoorde je met dat leuke liedje uit 2016. Dekker Radio.
1: Dekker Radio.
0: Dat zei
1: Menno
0: ik dus.
1: Dekker.
0: Oh, dat ben ik, ja. Het rode mannetje heeft zich weer gemeld, hoor.

Cornelis Vreeswijk en Hopeloos Blues. Ja, leuk liedje, hè? Mooie tekst trouwens. Ken je deze nog van Santana, Carlos Santana? Even de vaart erin in Dekker Radio. Oh jee, kom maar van.

0: Oeh, nou, dat heeft wel moeite gekost, maar dat was wel een stukje virtuoos werken. Santana en Oye Como Va. We gaan eens eventjes kijken in Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Een halve eeuw oud, hè? En we draaien het nog steeds. Middle of the Road and the Talk of the USA. Uit 1972. Ja, ik had het goed zo. Back Radio deel 2. Met Ambrosia gaan we verder. Met Biggest Part of Me. En daarna iets van EOS.

eigenlijk wel het bijzondere nummer hoor, van SZA en Justin Timberlake van een paar jaartjes terug. And The Other Side. En over bijzondere muziek gesproken, luister nou eens hier naar. Wie zingt er nou over een zonnebril? Dat kan alleen maar Gebroeders Co zijn. Zo dus.

0: kwaliteitsmuziek bij Dekker Radio. Gebroeders Co. Zonnebril. Zeg mij eens na. Please and call an ancient and usual.
1: Please and call an ancient and usual.
2: You the cold maids say one. Please and call an ancient and usual. All right.
0: Adriano Celentano met dit wonderlijke lied uit Italië. Please and call an ancient and usual.

Oeh. Raymond van het Groene Woud. Wat een aardig liedje uit 1981. De zwoele cha-cha-cha. Volgende keer beter, zullen we maar weer zeggen. Ik heb daar nog eentje als afsluiting. Van Men at Work. Menno was at work. Who can it be now? Nou, ik. Tot de volgende keer maar weer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

Eventjes naar het jaar 1982 met deze muziek van Steve Winwood. Still in the game. Hij is nog steeds in zijn spel en dan kan hij lekker doorgaan met zijn spelletje. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai je voor het komende uur. Zo is ook deze, de hedendaagse muziek van Harry Styles. Dit is Dance No More.

0: De muziek van Harry Styles, Dance No More. Ja, het was toch wel een dansbaar plaatje, dus je mag van mij gerust dansen daarop. In ieder geval fijn dat u de muziek ook weer hoort hier in de Bonte Muziekverzameling. Wij gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk!
0: 1965, Manfred Mann.
2: Oh no, not my baby.
0: Dat is in ieder geval een plaatje.

0: Eventjes naar het jaar 1965 met Manfred Mann. Oh, not my baby. Ja, lang geleden is dat. 1965, meer dan 60 jaar terug in de tijd.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, maken wij weer een sprong in de tijd. We gaan naar 2002 met de band Puddle of Mud. Ja, je zou je eigenlijk maar zo noemen. Pool vol modder, hè. En ze hadden in ieder geval een hitje in dat jaar 2002 met She Hates Me. Ook dat nog.

0: Ja. She Hates Me, ja, kan je het anders voorstellen als jij Pool van het Modder noemt, Puddle of Mud 2002. De Engelse radio zou er niet voorbij komen, want er zitten een paar scheldwoorden in, hoor ik.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: We gaan naar 2019 met Anouk. Dit is From Mother to Son. It's a New Day.

0: De muziek van Anouk was dat. It's a new day. Iedere dag is weer een nieuwe dag. Dat hopen we tenminste wel.
1: Koester het oude. Oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werk van George Labouche. Sommer, zonne. Und im Cabrio.

0: vrolijk zomersplaatje van George LaBouche. Sommer, zonne und in cabrio. Ja, met het zonnetje, de wind door je haar in zo'n open auto, hè. Dat is, zo heet dat dan weer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996, dit is Radiohead. Street Spirit, Fade Out.

van Radiohead uit 1996. Dit was Street Spirit Fade Out. Wij gaan op naar het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1973. Procol Harum heb ik voor u. Dit is Grand Hotel.

0: let you know.
1: De muziek van Inner Six. Uit 1987. I Need You Tonight. De titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. In de Nederlandse muziek hier zo. Direct. Anno 2026. Won't Fall.

0: De muziek van Direct, hedendaagse muziek, is dat in de programmabond Woont Vol, de titel van de plaat. En het is voor ons nu de hoogste tijd dat we weer eens even lekker terug gaan in de tijd naar de jaren.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1969 met Giorgio Moroder. Dit is Lookie, Lookie, Lookie.

0: Zeker, zo is het allemaal net. 1969 gingen we naar terug met Giorgio Moroder, Lucky Lucky. En Giorgio Moroder is ook de man die zag achter dat namena van wat we kennen van de Muppets onder. Hè. Maar dat stamt ook origineel al uit de jaren 60. Wij gaan naar het jaar 2009.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2009 dus Mika. Dit is Rain.

0: gedonder in de glazen, dat was Mika Rain. Het was niet alleen regen, dus we hoorden er ook nog onweer bij. Muziek uit 2009 was dat alweer.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En dat is weer hedendaagse muziek van Mini hier zo.

0: Een mooie recente plaat van deze mini. Come with me, de titel van het nummer.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, mini.
0: Ja, ik vind het ook gezellig. En dit komt uit 2014. Lilywood, The Prick en Robin Schultz. Dit is The Prayer in C.

De muziek van Lilywood, The Prick en Robin Schultz, The Prayer in C, de titel van de plaat. Uit 2014 bracht ons dan weer aan het einde van het programma. Zo gaat dat, het zit er weer op, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijf Jan Bergen en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op mijn programma, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het postvakje wat ik daarvoor open heb staan. Ik wens u nog een hele fijne dag met hoop en leuke dingen voor u in het verschiet. Dan vertel ik u alleen nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met Good Old Neil Diamond, Lady-O. En daar nog een nieuw werkje van Hazel and the Thief, It's Where I Belong. Ik zeg bedankt voor het luisteren en de groetjes. Heel graag weer tot de volgende bond.

Ja, zeker op reis. Zo'n shiny day natuurlijk. Eerst zo'n Lee Towers. Even terug naar jaren 182. De opening hier in het programma Bond van vandaag. Fijn dat u er weer bij bent. Ik ben Jan Berg en dit draait lekker de plaatje weer voor u vandaag. Wij gaan door met de hedendaagse muziek van De Bouwsa. Dit is Lose Myself.

0: Muziek van de Bauzauer 2026 Spikvliet. Nieuw werk eigenlijk, met andere woorden. Dit was Lose Myself. En dat moet je vooral niet doen. Je moet jezelf wel natuurlijk in de gaten houden. Dat je nog weet wie je bent. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk.
0: Jazeker, 1967. Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal.
2: Onder de

0: Ja, Barbara de Groot was de tekst van Lennart Nijg, het land van Maas en Waal. Helemaal terug naar het jaar 1967.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Jazeker, in de Bonde Muziekverzameling gaan wij naar 2008 met deze van de band Leaf. Nieuw liedje, nieuw song.

0: En dat was deze song van Leaf. En het was een nieuw song, de titel van het nummer. Kijken, waar zijn we aangeland in het programma? Uiteraard nog veel meer muziek. We gaan naar het jaar 2013, zie ik. Dat gaan we doen met Kensington.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dit is Home Again.

0: Jazeker, de muziek van Kensington 2013. Ja, het klinkt alweer heel lang geleden, hè? En dat is nu natuurlijk ook alweer. Voor de jongeren onder u gelijk oude meuk genoemd. Home Again was de titel van de plaat. En wat geen oude meuk is, is wat we nu gaan draaien.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werk van Sammy Soravia. Dit is Gotta Get Back.

0: Jazeker, Spikflinter, nieuwe muziek, Sammy Soravia. Got to get back. Ja, en waar ze dan naartoe terug moeten, dat vertelt het verhaal niet. Mag u er zelf bij verzinnen.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Bad English en Johnny Wade. Time stood still.

Heerlijke muziek van Bad English en John Waite. 1992 kwam deze muziek uit. Time stood still. Ja, soms lijkt de tijd stil te staan, maar dat is niet zo. We gaan op naar het half uur alweer. We hadden 1971 Dries Holte en Sandra Remer, het duo Sandra en Andres. Those words.

0: Kiss.
1: En dat was hem deze van Prince and the Revolution uit 1986. Kiss, een lekker kusje op zijn tijd, is nou, mijn kant op. Muziek anno 2026 van Somber. My body isn't ready.

0: Somber, my body isn't ready. En ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Hedendaagse muziek in ieder geval was dat hier in het programma Bond. En wij gaan lekker terug in de tijd nu.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1967, Frankie Valli. Can't take my eyes off you.

0: Frankie Valli en de Four Seasons uit 1967. Can't Take My Eyes Off You. Zo is dat hier. We gaan eens even kijken. We gaan Anouk draaien. We gaan naar het jaar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Er is One Word.

0: Bij 20 jaar oud deze opname, Anouk, One Word.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En welk uiteraard, Nick Andrea. Dit is White Wedding.

0: Nick en Ria en zijn White Wedding. En ook dat hoort u gewoon hier in het programma Bond.
1: En ja, wat is het weer al zo'n Noorse gezellig.
0: Ja, het is een blijf gezellig. We gaan naar 2011 met Willing Temptation. Dit is Faster.

De muziek van Within Temptations bracht ons een punt in het programma dat afscheid van u gaan nemen. Dit was hem alweer een uurtje lang Bond op uw radiotoestel. Mijn naam Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Reageer op het programma kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ja, voor het overige wens ik u een hele fijne dag. En ik vertel er nog even wat de muziek waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1976 met Elton John en Kiki Dee, Don't Go Breaking My Heart. En dan nog een nieuw werkje van Downtown Mystic, Losing My Mind. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag weer tot de volgende Bond.

Leuk begin. Zoals altijd hebben we een origineel van een nummer wat later ook nog een hit zou worden voor iemand anders. Je hoorde Hawkshaw Hawkins en Lonesome 77203. Amerikaanse country muziekzanger die zeer populair was in de jaren 50. Hawkins overleed in 1963 tijdens een vliegtuigcrash die ook het leven kostte aan Patsy Cline en Kaibo Kopas. Het nummer is geschreven door Justin Tubbs en de Vlaamse zanger Hikondi Wiltura had er in 1964 een nummer 1 hit mee in Vlaanderen en dat met de titel Draai dan 797204. En welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer wagenwijd open en zullen we een heleboel mooie en onbekende oudjes aan jou voorschotelen. Natuurlijk ook onze tragiek van de muziek, deze keer dan met The Spinners. En onze aandacht gaat dan uit naar Purvis Jackson, maar ook onze nederpopplaat. En deze van The Roulettes, Bad Time.

hoorde The Jans en I Wonder, Amerikaanse rockband uit de jaren 60 die in 1963 bij elkaar komen en in eerste instantie alleen maar R&B-covers en instrumentale muziek willen spelen. Nou, dat ze het niet echt doorbraken lag in het feit dat men geen promotionele optredens gaf. Men wilde daar niet aan. De originele line-up van de groep was Syd Herring, John Freeman, Vince Montgomery en Don Wood. En daarvoor hoorde je The Epics, Henry Long, Engelse groep uit de jaren 60, oorspronkelijk begonnen onder de naam The Zodiacs. Nou, tijdens een tournee door Denemarken hadden ze hun eerste hit. En na het eenvallen van de groep gingen twee leden, Vic Elms en Mike Blakely, spelen bij de groep Christie's. Nou, dat kennen we natuurlijk allemaal van Yellow River. En daarvoor begon dit trio met The Roulettes, Bedtime, groep die ontstaan is in 1963 als begeleidingsband van Adam Faith. En later in dat jaar, in 1963, begonnen ze ook eigen nummers op te nemen. Maar geen van de opnames wist veel succes te hebben, dus het doek viel al ook weer vlug voor deze Roulettes. Zo meteen ook onze nederpopplaat en dan de groep Names and Faces. Maar hier hebben we eerst nog muziek voor je van Gary en Jan. Do you want me to tell him?

0: Dane Rogers en de New Beats. En je hoorde het nummer Mary Mary tussen haakjes. Mary Me. Engelse zangers die in 1964 dit nummer uitbrachten. Het nummer is geschreven overigens door het duo James en Bauman. En daarvoor hoorde je de St. Valentine's Massacre. Brother, can you spare a dime? De band die noemde zich eigenlijk The Artwoods. Maar nadat ze bij het Fontana plaatlabel hadden getekend, namen ze de naam The St. Valentine's Massacre aan. En dat naar het bloedbad dat plaatsvond op 14 februari 1929 in Chicago, waarbij 7 mannen op koelbloedige wijze werden vermoord. Er is overigens ook nog een film van gemaakt met de gelijknamige titel. We begonnen dit trio met Gary en Jan. Do You Want Me To Tell Him? 1966 pop uit Engeland staat er hier te lezen. Nou, het duo dat bestond uit Gary Osborne en Jan Lorraine. Nou, Gary Osborne zou een jaar later overstappen naar de UK Chocolate Watch Band. Straks onze tragiek van de muziek met Purvis Jackson als lid van de Spinners. Maar eerst deze van Joe South en The Games People Play.
1: La, la.

0: Je hoorde onze nederpoplaat van vandaag, de groep Names and Faces en Three of Your Lies. Zaanse beat popband die voortkwam uit de eerste Nederlandse All Girls B-band, de Twinkling Stars. Nou, in de periode 1966 tot 1969 verschijnen er van de Names and Faces twee singles. De groep bestond uit Huub van der Weijer, Brenda Bartholomew, Annemarie Daas en Joop Tromp. Daarvoor hoorde je duo Juan en Junior Andorina. Duo dat eerst in andere groepen speelde vooral eerst bij elkaar kwamen in 1967 en zich John en Junior noemde. Of Juan en Junior. De eerste namen waren Juan Ignacio Pardo Suarez en Antonio Morales Barreto. Het is maar even dat je twee zeggen dat wel eens. Ja, we begonnen dit trio met het iets wat meer bekend nummer van Joe South. Games People Play, Amerikaanse singer-songwriter en gitarist. Die zijn carrière in 1958 begon met het nummer The Purple People Eater Meets The Witch Doctor. Nou, vele andere artiesten, waaronder Deep Purple en Lynn Anderson, namen ook liedjes van Joe South op.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek Purvis Jackson, een van de originele leden van de Amerikaanse rhythm and blues vocalgroep The Spinners, is op 70-jarige leeftijd overleden. De Spinners begonnen eind jaren 50 in Detroit als doo-wopgroep. In de jaren 60 stonden ze onder contract bij Motown, maar succes kregen de Spinners pas toen ze in het volgende decennium overstapten naar Atlantic. De groep die behalve de bas Jackson nog vier leden telde, had hits met nummers als Could It Be, I'm Falling In Love, Ghetto Child, Games People Play en The Rubber Band Man. Purvis Jackson overleed aan de gevolgen van kanker. In de tragiek van de muziek The Spinners en That's What Girls...

The Charles Kingsley creation, Summer Without Sun. Twee broers uit Wales, Charles en Kingsley Ward. Nou, de single was overigens het enigste nummer wat Joe Meek, de Engelse producer, voor deze twee broers produceerde. En daarvoor hoorde je ook een aardige van Cliff Richard, Without You. En wat onbekend nummer van deze Sir Cliff Richard. We begonnen met de tragiek van de muziek, The Spinners. En That's What Girls Are Made For. En dan ging natuurlijk onze aandacht uit naar Purvis Jackson. Heb jij een suggestie voor deze rubriek? Laat het ons weten. Stuur het naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb zometeen nog muziek voor je van JJ Barnes, Del Shannon, maar ook van deze, Roy Brown, Saturday Night. Yo!

Toen we de muziek aan het uitzoeken waren voor deze Oldies Project, zag ik de titel Close Your Eyes. Ik dacht, oh, misschien is dat wel een cover van de Beatles, maar helemaal niet. The Freshman hoorde je maar, wel met Close Your Eyes. Overigens hebben we van deze groep helemaal niks kunnen vinden. Daarvoor hoorde je J.J. Barnes, Baby Please Come Back To Me, afkomstig uit Detroit. En hij schrijft al zijn nummers zelf, als mede ook zijn muziek. De grootste hit die hij had, was een nummer wat je hoorde. Het bereikte overigens een 9e plaats in de Billboard R&B hitparade. En daarvoor hoorden we Del Shannon met The Prom. Bekend van Runaway en ook van de Swiss Maid. Hij werd geboren trouwens als Charles William Westover. En zoals ik al eerder zei, hij verwierf grote bekendheid met onder andere het nummer Runaway. En we begonnen dit kwartet met Roy Brown, Saturday Night uit 1956. Brown die was van grote invloed op de latere rock and roll. Hij overleed overigens op 55-jarige leeftijd. Tot zover deze aflevering van The Oldies Project alweer. Ik heb nog een hele leuke voor je uit Nieuw-Zeeland. Jawel, de spreken ze dus gewoon Engels. Maar de groep, daar heb je waarschijnlijk nooit van gehoord. Ze heten Chicks. En het nummer is getiteld The Rebel Kind. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Dag!

Daar moet je bij zijn donderdag 27 augustus 2026 met Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. De aftrap van de ochtendshow. Een goedemorgen. De komende twee uur jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met komend half uur de Culture Club, een blokje shownieuws, Tama Impala, Frantic, Magic 4, Beba Rexha en Indeep. En we trappen af met een klassieker uit 79, de Bad Girls van Donna Summer.

0: Mark had gehoord van de Culture Club. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Je ziet zijn twee geplande optredens in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg op losse schroeven staan. Het stadion meldt dat er geen huurcontract is gesloten met de organisator, waardoor de uitverkochte shows op 10 en 11 oktober daar niet kunnen plaatsvinden. Veel westerse artiesten mijden Rusland sinds de invasie in Oekraïne. Maar de omstreden Amerikaanse rapper trad de afgelopen periode wel op in verschillende andere Europese landen. Tame Impala geeft volgend jaar op 7 en 8 juni twee concerten in Rotterdam Ahoy. Het soloproject van Kevin Parker komt naar Nederland in het kader van de Deadbeat EU/UK Tour. Ter ondersteuning van het vorig jaar verschenen vijfde studioalbum Deadbeat. De Britse indieband Wetlag verzorgt het voorprogramma in Ahoy. Naast de zaalshow sluit Tame Impala op zondag 4 juli ook het Belgische festival Rockwerchter af als eerste bevestigde headliner. De kaartverkoop voor de concerten in Ahoy begint

Wake up, stand up. Ja, het is de hoogste tijd om eruit te gaan komen en je klaar te gaan maken om richting je werk te gaan. Een lekker bakje verse koffie of thee en een lekker beschuitje of boterham gaat er allemaal wel in op deze donderdagochtend 27 augustus. Wij zorgen voor de muzikale omleiding hier bij de ochtendshow met Bebe Rexha.

0: Het weeroverzicht.
1: Het is donderdag 27 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we warm en broeierig. Wolkenvelden trekken vanuit het zuidwesten over en in de ochtend kunnen daar al enkele buien tussen zitten. Daarna breekt de zon door en blijft het een tijd droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het veel warmer aan. Later ontstaan opnieuw buien, vooral 's avonds en 's nachts trekken verspreid over het land onweersbuien over waarbij het tijdelijk flink kan regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen is de warmte verdwenen met een afwisseling van vrij veel bewolking. Af en toe zon en buien waarbij kans is op een steviger exemplaar met onweer. Het wordt 22 tot 22 graden bij een matige, aan de kust, vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

uit 94 hoorden we Take That Mad Babe. En die bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze dag moet je bij zijn, donderdag 27 augustus. Onderweg 5, David Bowie. En rond kwart voor weer een track van Orchestra, Movers in the Dark. Zij zijn deze week onze artiest van de week. Nu tijd voor een klassieker uit 79. Go West, hier is The Village People.

Formatie 5 en If You Getting Down. Zometeen weer een track van de orchestra Movers in the Dark, onze artiest van de week. Maar we gaan eerst verder met Sound and Vision. Een van de meest iconische en meeslepende singles van de Britse pop- en rockpionier David Bowie. Afkomstig van zijn baanbrekende album Low. De plaat werd opgenomen in de beroemde Hansa Ton Studio in Berlijn. In nauwe samenwerking met producer Tony Visconti en de vernieuwde muzikant Brian Eno. Met dit album luidde Bowie zijn legendarische Berlijnse periode in. In de Nederlandse top 40 werd de single in het voorjaar van 1977 een gigantische hit. De plaat bleef 12 weken lang in de lijst en stootte naar de absolute 1 positie als de hoogste piek.

0: week.
1: Absolute jaren 80 favoriet. Forever Live and Die uit 1986. Met zang van toetsenist Paul Humphries werd deze romantische synthpopklassieker de lead single van het album The Pacific Age. De single werd een van hun grootste successen in ons land. De track was 12 weken lang in de top 40 te vinden en schopte het tot een prachtige derde positie.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Leuk dat je luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.

disco. And it ain't no country club either.

0: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Patrick heeft de zomerkriebels.
2: Zomerradio.
0: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

zo'n heel bijzonder goede donderdagmiddag. Ja, inderdaad wel. Hopelijk gaat het vandaag niet donderen natuurlijk in Keulen. Ja. Heel bijzonder goede middag. Van harte welkom natuurlijk op een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er nog tot en met 1 uur natuurlijk. En we begonnen met Mastic en dit allemaal met een Set My Heart on Fire. Ja, waarom niet? Het is zomer. Ja, inderdaad. Laten we ervan profiteren. Hier is The Cure en The Forest. We zijn er tot 1 uur met de lekkerste muziek die jij kan verteren vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. The Cure dus en The Forest.

Ja, dat was toch gemakkelijk vroeger. Je kocht, of je kocht een, plaatje met een zwart plaatje met een hartje in de midden. En toen had je opeens alle grote hits natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. En dat was onze onvergetelijke hit voor vandaag. De Stars on 45. En dit allemaal met hun Stars on 45. 1989 remix. 1989 natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Als je pas afstemt, wel van harte welkom op deze donderdagmiddag. En ja, we zijn er weer natuurlijk met de heerlijke hits. Lekker gekookt in een potje. Ja. Hier is Blondie en dit allemaal met haar Atomic.

Ach, inderdaad, een lekker nummer als je mij vraagt. Freddy Aguilar en dit allemaal met zijn Anak. Ja. Waar het over gaat, moet je me niet vragen. Ik weet niet in welke taal hij zelfs aan het zingen is. Maar het was een heel grote hit natuurlijk in de jaren 80 en 1984, om juist te zijn. En daarom nog eens eventjes hier in de lunchbreak natuurlijk op jouw fantastische radiostation. En dat is ook een heel lekkere natuurlijk. We gaan er een pilsje op drinken. Hier zijn de dames van Babe. En dan met hun Drunken Sailor. Ja.

En inderdaad, hij had altijd een mooie verschijning als hij ze op het beeldscherm ziet. Maar hij is ook altijd leuk natuurlijk als hij ze op de radio hoort. De dames van Babe. En het allemaal met de Drunken Sailor. Ja, inderdaad wel. Ja, als de zeilers of de vissers vroeger van boord kwamen, dan dronken ze altijd wel een lekkere pilsje natuurlijk. Hè, inderdaad wel. Ja, als je zo lang op zee bent, dan heb je ook wel dorst natuurlijk van het zoute water, als je mij vraagt. Dan Hartman, Relight My Fire. Zo direct het heetste nieuws van toen. Maar eerst nog eventjes Dan Hartman.

0: Het pittige tante. Ja, inderdaad. Dat wat je zegt. Zo één met een zweepje. 1975, dat was Gloria Gaynor.
1: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Hallo.
1: Met Hans.
0: Wees welkom. Hallo.

Hij speelde eens in de Londense productie van de musical Hair in 1968. En nam ook nog het een en ander een soloplaatje op, waaronder dit nummer in 1976, Love Hit Me. Het was J. Vincent Edwards om mee te beginnen in de Middle of the Road Show. Lieve luistervrienden, een uur terug naar de voltooid verleden tijd.

was eigenlijk een familiebandje. Afkomstig uit Apeldoorn en Zwolle. Met André Grote, Ben Grote, Henk Grote en Cor Mesterbel. In de zomer van 1976 scoorde Abel, wat zo heette ze, een bescheiden hit met het nummer Racing Car. En die bereikte de 7e plaats in de Nederlandse top 40 en de 9e plaats in de nationale hitparade. Die was het toen ook. Trouwens, André Grote maakte vanaf 1976 tevens naam met een carrière als paragnost. En was voornamelijk bekend door zijn bijdrage in het bekende radioprogramma op Veronica, het Zwarte Gat. Zoom

0: We zullen in de middel van Rojo is niet in de tropische sfeer belanden, jongens. Lekker Spaans. Heerlijk. Boe, krijg je er net geen nietje Spaans benauwd van. Los Lobos en La Mama, dankjewel, heren.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Nou goed, zo af en toe even lekker stappen, even lekker uit. Even Amsterdam in. Nou, dan bestuur je bijvoorbeeld op een Leidseplein. Gezellig, joh.
1: Dit is de middel van de Roadshow.

Daar zijn we lekker. En ze knetteren weer lekker door je oren in de middel van de roadshow. Lori Spee. Geboren in de States in Amerika. Ja, een echte Amerikaanse. Oklahoma, daar komt ze officieel vandaan. Maar sinds 1970 wonen ze samen met haar Nederlandse echtgenoot in de regio. En wel in het Limburgse Geleen, lieve luistervrienden. Welkom bij de Middle of the Road Show. Wereldwijd op de aardkloot via diverse kanalen, maar dat is bekend natuurlijk. Fijn dat je erbij bent. Hier is Rod Stewart.

stuk met

Zo herkenbaar deze plaat. Lekker ronkenbonken in het donker. Het was Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Ik spaar nog wel eens kapotte lampen.

Beetje bevangen door de hitte. Zullen we het allemaal ophouden dan? Stuiterplaatje. The Mysterious Girl van Pieter André. Gezelligheid kent zijn tijd. En deze tante die komt, die kwam in het verleden nog wel eens regelmatig in aanraking met Prins. Maar Prins die gaf haar de naam, Sheila E. Nou ja, goed, Sheila E. Niet zo verwonderlijk eigenlijk, Sheila Escovedo.

Zowel 70s als 80s in de middel van de roadshow vandaag, lieve luistervrienden, waar ik op deze afgloot. Dat Lionel Hitz hier, een grote vriend van de Commodores. Ja, natuurlijk, Running With The Night. Dat is even de laatste. Blijf ons ook volgen op het, ja, het Facebook. Facebook, middel of the roadshow. Gewoon even liken. Gewoon op het kan, niet waar? En wij spreken elkaar zo snel mogelijk.

0: freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound. Volle kracht. De Muziekfabriek.
1: En zoals je hoort, de Muziekfabriek die is van start gegaan. En ik kan je verzekeren, vrienden en vriendinnen, er zit voor elk wat wils bij. Dus laat je het komende uur weer eens heerlijk verrassen.
2: Ron van der Steen!
1: En qua muzieksoort gaan we door de jaren heen, van vrij oud tot recent. Hier zijn de eerste drie, de B-52's, die bijten het spits af met de Love Shack.
0: Zo, relaxed, relaxed. En laat je het komende uurtje verrassen. De Muziekfabriek draait op volle kracht. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek.

0: Relaxed. Relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
1: Yeah. You know what? I like the playoffs. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

We slingeren lekker door de jaren heen, van een beetje oud naar een beetje recent. Drie liedjes achter elkaar. Als laatste hoorde je Blackstreet en Dr. Dre, No Diggity. Daarvoor zat Kim de Boer en Change. En we rollen met die hele lekkere, een van mijn favoriete nummers, de B-52's en de Love Shack. En dit is Malika Ayan.

0: Het heeft iets pakkends. Hou er in de gaten. Malika Ayaan. En Tots en Klaus. Heb je ook een muzikale inbreng? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl. En je bijdrage die wordt zeer op prijs gesteld.
1: I don't understand what's going on here.
2: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: De Coasters werd opgericht door Carl Kartner toen hij en Bobby Noon in 1955 uit de band The Robinson stapten. De groep werd nog eens aangevuld met nog drie andere leden.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Te weten Billy Guy, Leon Hughes en in 1956 met gitarist Adolph Jacobs. In deze samenstelling scoorden de Coasters hun eerste hit. Hun debuutsingle Down in Mexico bleef vrijwel onopgemerkt en de opvolger One Kiss Lead to Another werd een bescheiden hitje. Ze braken echter door met Youngblood en Searching, een single met een dubbele A-kant. Beide nummers werden in de VS grote hits. Youngblood kwam tot een achtste plaats en Searching op een derde plaats in de Amerikaanse hitlijst. Alle liedjes van de Coasters werden geschreven door het duo Larber en Stoller, die onder andere ook verantwoordelijk waren voor enkele succesvolle nummers van Elvis Presley en vele andere rock'n'roll artiesten. Na drie minder succesvolle singles verhuisden de Coasters in 1958 naar New York. Bobby Noon en Leon Hughes bleven echt in Californië. Later startten zowel Noon als Hughes afzonderlijk van elkaar een nieuwe band, die ze respectievelijk de Coasters Mark II en The Original Coasters noemden. De Coasters werden aangevuld met Cornell Gunter en Will Doop Jones. Gunter kwam uit The Flares, waarin hij samen met zijn zus Shirley zong en Jones was zanger bij de Cadets. In deze samenstelling scoorden de Coasters hun grootste hits. Yakety Yak, Charlie Brown, Alone Came Jones en Poison Ivy haalden allemaal de top 10 in Amerika. In Nederland en Vlaanderen raakten de Coasters niet echt populair. Alleen Yakety Yak en respectievelijk Charlie Brown werden daar een hit. Op beide nummers is een grote rol weggelegd voor saxofonist Ken Curtis. Luister naar Charlie Brown van The Coasters. Beep.

0: why's everybody always picking on me?
1: The Coasters en Charlie Brown stond even centraal als de Jukebox Classic. Wil je die ook aanvragen? Even naar de website www.ronvandesteen.nl.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
1: Ik moet er nog wel even bij zeggen dat het een liedje moet zijn uit de jaren 50 of 60. Want die komen in aanmerking voor de Jukebox Classic. En dit is Frans Duits.

0: Ron?
1: Ja, wat wil je?
0: Mag ik nog zo'n heerlijk nummertje?
1: Tuurlijk. Ik heb alleen maar lekkere nummertjes. Oh, kijk nou eens. Er komt nog een bakkie binnen. En een gevulde koeken bij. Ja, weer goed voor de lijn. Nou ja, gaan we straks maar lopen naar...

Uit de oude doos, deze van Earth, Wind and Fire. En de hoofdrollen waren weggelegd voor Philip Bailey en Maurice White. Dat waren de liedzangers van Earth, Wind and Fire destijds. En Love Goes On. En daarvoor zat Frans-Duits. En die houdt wel van een geintje, hè? Samen op het strand. En we begonnen met Malika Ayan, Thoughts and Clouds.

0: En daar hou ik van. Daar sta ik helemaal achter. Jamiroquai, Love Fool. Daarvoor zat Queen, Crazy Little Thing Called Love. En we begonnen met Lizzy, When Am I Alone. Je luistert nog altijd naar de Muziekfabriek op je favoriete radiostation. Vergeet niet te reageren via www.ronvandersteen.nl. Kun je gelijk een mooi liedje aanvragen voor de volgende keer. Robert Peter Williams werd geboren op 13 februari 1974.
1: Ouwe lullenplaat.
0: We hebben te maken met een Britse popzanger. Van 1990 tot 1995 maakte hij deel uit van Take That.
1: Ouwe lullenplaat.
0: Na die periode ging hij solo en werd hij een zeer succesvolle solozanger. Sinds 2010 is hij weer lid van Take That. Williams heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. Hij is de bestverkopende Britse solo-artiest in het Verenigd Koninkrijk en de bestverkopende artiest van de niet-Latino in Latijns-Amerika. 6 van zijn albums vallen onder de top 100 als bestverkochte albums in het Verenigd Koninkrijk. Hij is ook vereerd met 15 Brit Awards, meer dan enige andere artiest, en 7 Ego Awards. In 2001 bracht Williams een opmerkelijke cd uit. Op deze cd coverde hij vele nummers uit de jaren 50 en 60. Op de cd stonden nummers als Ain't That A Kick, In The Head, Things en Mac The Knife. Er stond ook een duet op, Something Stupid, tezamen met Nicole Kidman. Het origineel is gezongen door Frank Sinatra en Nancy Sinatra. De cover van Bobby Darin's Beyond the Sea werd de soundtrack van de film Finding Nemo. Dat hij zelf fan is van Frank Sinatra, bewijst hij met het nummer It Was a Very Good Year. Luister naar Robbie Williams.

En dit is zo'n moment wat je met beide handen moet aanpakken. Wat een prachtig duet tussen Robbie Williams en Frank Sinatra. It was a very good year. Terug te vinden op het album van Robbie Williams, Swing When You're Winning. En vergeet ook geen oude lulplaat aan te vragen.

0: Yeah, Ron van der Steen.
1: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar De Muziekfabriek.

0: Eigenlijk is hij muzikant, maar ja, hij heeft zich meer toegelegd op het presenteren van tv-programma's. En vroeger was hij ook nog discjockey. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet, maar goed. Daar wil ik even vanaf zijn. Eddie Zoe was dat en bijna
1: de muziekfabriek.
0: Het zit er zo goed als op, maar ik heb nog één liedje voor je in petto. Dat is die van Heavy D and the Boys, Now That We Found Love. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet te reageren via www.ronvandersteen.nl. Maak er nog een hele fijne dag van. Wees een beetje lief voor elkaar. Ik zeg maar weer gegroet en adios.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: With Temptation and Somebody Like You. Was
1: de magische muziekselectie.
0: Nou, als het regent, hè, dat hopen we wel. Want het is gordroog buiten. Miss Montreal zingt erover. Schuilen.

84, Peter Koelewijn en de Rockets. Of en zijn Rockets, toch samen. De Rockets, kom van het dak af, daar zijn ze een beetje mee begonnen. De Tijger is los, dit was uit 1983. Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go? Daar weer voor. En Jordan Sparks nu met The

0: freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: hoog country en western gehalte. Oftewel country line dansen. Dat lijkt er wel een beetje op. Tom Bull Herle. En give it tonight.
1: Dit is Afternoon Delight. Voorzien van 7 decennia popmuziek. Met Patrick Vijfhuizen.
0: Inmiddels meer dan 30 jaar in het vak. De man die ik nu instart, Jan Smit.

0: De nummer 1 op jouw radio. Radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. Freemusicradio.nl. Het mooiste uit meer dan 50 jaar popmuziek. Tim voor 3 met Tim Verstraeten.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Tim voor 3. Je weet wel, het is het radioprogramma waarbij alle platen in blokken van 3 worden gedraaid. Maar over een minuut of 25 ongeveer weer een leuke plaat uit de jukebox gedaan. Welke het is, geen idee. En zo richting het eind van deze show een dubbele André Hazes senior in Double Dre. Lekker meezingen, dansen, lallen, kijk maar wat je doet. De platen dateren wederom vanaf de jaren 80 tot aan de dag van vandaag. En in dit geval beginnen we ineens in 1982 met... Phil Collins.
0: 80s classic.

lekker. Daarvoor hadden we Jimmy Cliff en Libo M. Hakuna Matata uit 1995 uit de bekende film. En we hadden Phil Collins en You Can Hurry Love. En die plaat kwam in 1982. Maar de Supreme score in 1966. Een grote hit met You Can't Hurry Love. En Phil Collins heeft er in 1982 net zoveel plezier van. Getuige de hoge notering. In de oorspronkelijke versie van de Supremes, geschreven door het beroemde Motown-team Holland Dozier Holland, is de gospel-invloed goed terug te vinden. Het lied gaat eigenlijk over een moeder die haar dochter voorhoudt dat ze geduld moet hebben in de liefde. En daar gaat het in feite een beetje om. Korte informatie over deze plaat en de originele uitvoering. We gaan naar 1984 alweer. Dat is de titel. Dit zijn de Bluebells.

0: 20 was dat, Animal, dat was de titel. Daarvan hadden we Joan Franka. You and Me, dat was nog een oude Songfestival-inzending in 2012. Niet dat we daar indruk maakten, maar we hadden ze deden wel mee. Met zo'n grote indianentooi, weet je dat nog? Jawel. En we hadden Bluebells en Young at Heart uit 1984 alweer. Ja, ja, ja.
1: Hey Tim.
0: O ja.
1: Volgens mij is het tijd voor de jukebox.
0: Ja, ja, ja. Even kijken waar mijn muntje is. Muntje. Waar zit je? Oh, hier heb ik hem. Ja, daar gaat hij. Even kijken. Ja, daar gaat hij. Daar moet hij in. Het gleufje wordt ook steeds viezer. Ook even schoonmaken vandaag morgen. K2 gaan we indrukken. K2. K2 drukken we in. Geen K3. K2. Waarom? Geen idee. Hij schiet dus zo alleen te vinden. Oh, maar dat zijn mooie dingen. Terug naar 1975 volgens mij.

0: Keihard, de hits van toen.
1: Maybe you can hire the A-team.
0: Beleef en voel de jaren 80.
2: Yesterday.

1995 was dat daarvoor. De Nederlandse formatie Doe Maar 1-8, alleen 1983. En we begonnen in het blokje van 3 in 1975. I'm Not In Love. En die was van 10cc. Ja, hoe zeg je ik hou van jou als de woorden zelf door veel vrede, veel gebruik hun werkelijke waarde dreigen te verliezen? 10cc Eric Stewart doet de ultieme poging met I'm Not In Love. Als Eric Stewart pas 18 jaar is, ontmoet hij de 16-jarige Gloria op het gemeentehuis van Halifax. De muzikant is nog jong, maar herkent de ware liefde meteen en stapt na 3 jaar later alweer met haar in het huwelijksbootje. Maar na 9 jaar huwelijk, de geboorte van een dochter en een succesvolle start van 10cc, die ervoor zorgt dat de artiest vaak op tour moet, merkt Gloria op dat haar man zijn liefde minder vaak uit dan voorheen. Ja, dat is nou eenmaal het artiestenleven. En dat is een beetje het verhaal achter de plaat. Maar dat is weer een ander programma. We gaan naar 1986. Dit is Fra Lippo Lippi.

0: 2004 en we begonnen die blokje van 1986 met Fra Lipo Lippi. En shouldn't have to be like that. Beetje lange titel, maar dat geeft niet. Eens even kijken, we gaan kijken naar het klokje. Het klokje zegt dat wij heel mooi op tijd zijn. Mooi op schema, maar dat betekent wel dat we doorgaan naar het tweede item in deze show. En de meeste luisteraars weten het al. Het is weer tijd. Voer.
1: André Hazes, bekend in alle standen van de bevolking. De man die van onderaf naar boven is geklommen. De man met een enerverend leven van ups en downs. De man met zijn Prisma woordenboek om zijn grootste hits te schrijven. Waaronder deze.
2: Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten, net als ik.
1: En deze.
3: Buonasera signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli.
1: En natuurlijk deze.
4: Geef mij nu je angst. Ik geef je er hoop.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
2: de Goud en Fout Show.

Oh, snorrelijkes zomermix. Oh, de zomer is begonnen, hoor ik. Dan gaan we die strandtenten eens afbreken, of niet?

van Vrookes. Vrookes. Stop. En door.

Lekker naar het strand, beetje dobbel op de zee, niks aan de hand, hoor.

0: Tot straks in de tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DDL Media Producties via 06-41-42-4499. Of mail ons via info@josnetten.nl.
2: De Goud en Fout Show. Yo.
3: Nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
4: Oranje Party wordt mede mogelijk gemaakt door
0: de Goud en Fout Show.

0: komt terug na de commercials.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: Dit was de Oranje Party op de radio voor deze week. Kijk voor meer informatie en de programmering op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Meneer Verkade, ja. Uw tijd is om.
2: Ja, dat dacht ik wel.
3: Ik doe eruit. Houdoe.
4: Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Freemusicradio.nl.
5: Meer plezier en zin in muziek. Dit is Just Dutch met Johan de Graaf.
6: Leuk dat je luistert.
7: Hallo. Mannetje van de radio.
8: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?

0: is Just Dutch met Johan de Graaf.
1: Zo, dat begint alweer goed. Wat een algehele puinhoop in het programma met de koffie. De koffie ligt alweer op de grond. En we zijn nog maar net begonnen met één plaatje van de Bumpers met Ik Dans de Bump met Jou. Dat was een carnavalshit uit de jaren 70 hier in Just Dutch. Luisteraars, hartelijk welkom. De heerlijke verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België, Vlaanderen. En dat doen we natuurlijk weer om en om volgens onze vaste formule. In onze studio aanwezig het bekende bakje koffie. En ook, ja, het bekende glaasje water mag er zeker niet ontbreken. En dan roep ik altijd maar weer elke keer, gaat het weer helemaal goed komen het komende uurtje met die heerlijke muziek. Verderop in de show de Hollandse meezingplaat van toen. En ook Glenn Robbins zal wederom zijn opwachting maken. En heel waarschijnlijk komt Ron Amsterdam ook nog even langs. Tenminste, dat heeft hij beloofd, dus dat belofte maakt schuld. Dus hij gaat er vanuit, ik ga er zeker vanuit dat Ron even langskomt. Dan gaan we overschakelen naar België en Vlaanderen. Daar vinden wij de prachtige single van Tamara en Tom. En die melodie, daar moet je maar eens goed naar gaan luisteren. Die komt vast en zeker wel bekend voor. Hier zijn ze met hun nieuwe single Dorst in de Smitsen. Luisteraars, hartelijk welkom. Dit is Just Dutch.

zullen we drinken, 7 dagen lang. Dat was het, ook een hit van de formatie Bots. Kunnen ook wel een keertje draaien in de show. Dit was een dorst in het midden van Tamara en Tom de Lieve van Bart Hoogkamer, dames en heren. Ja, die is gediedeld in de kroegen in de hemel. De man van ik ga zwemmen, dat weten we nog wel.

toch weer een uitstekende plaat, of niet, soms deze van Mart Hoogkamer. Ja, dan gaat een grote dikke hit worden hoor. De kroegen in de hemel. Daar is hij al. Oh, hij is snel deze keer. Ik moet zeggen, ik heb goed nieuws. Ron Amsterdam is er ook. Die zit beneden in de kantine een bakje koffie te drinken. Nou, hij heeft gelijk ook. We doen eerst even Glenn Robbins.

0: ze een heerlijke zomerhit of niet, zoals deze van de meiden van K3 hier in Just Dutch. En als je naar beneden geschakeld, hartelijk welkom. Dit is het programma met de verstaanbare muziek uit Nederland en ook uit België en Vlaanderen.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.
0: Hadden we net Glenn Robbins in de show en inderdaad, ik heb het toch beloofd. Hij was aanwezig, of hij is aanwezig, moet ik het zeggen. Hij was beneden en hij is nu boven, zo moet ik het zeggen. Ik heb het natuurlijk over die geweldige plaat van Ron Amsterdam. Zo af en toe komt hij nog eens terug in het programma met een eiland in de zon.

Dobby Hey, Dobby Hey daar op het strand. Een mooie plaat of niet, soms nog steeds van Ron Amsterdam. Oftewel in The Morning Train van China East toen. Maar die mag ik niet draaien, Nee. Nee, dat zijn dan strafpunten dat ik dat doe. De single van Larissa met Ga jij vanavond met me mee.

Leuk om niet om te bellen, Helene van Mel en Den. Hier zijn de nieuwe, hier is de nieuwe van de 3 A's. Straks ook de Hollandse Amazing plaat van toen, hè?

0: een gloednieuwe single van Willy Sommers. De eerste keer tijd voor de Hollandse Amazing-plaat van toen.
1: Dit is Johan de Graaf. Just Dutch.

Dat is ook mooi of niet soms van Doe maar met één nacht alleen. Dat was de Hollandse Amazing plaat. Nou, iedereen kent de tekst, dus dat is makkelijk, hè. Het is ook zo'n leuke plaat, moet ik zeggen. Een leuke plaat, een hele leuke plaat. Hier is Lisa Lewis met de zon, de zee en de strand.

0: Je bent de zon, de zee en het strand. Het is een dikke grote hit in België en Vlaanderen, of niet soms?
1: Dus ik hoop dat je nu...
0: Mijn naam is Lisa Lewis.
1: Ik wil niet dat je gaat.
0: En hier is de nieuwe single van Wesley Bronkhorst.

Dat is de uitstekende zinger van PC Brown. Saturday Night at the Movies van de Drifters. Maar ja, mag ik ook niet draaien. Nee, ja, mag meer niet draaien dan wel van deze keer. PC Brown. En hier is Marco Schuitmaker.

Genieten, genieten, dat was de allerlaatste grammofoonplaat in deze aflevering van Just Dutch. Leuke muziek of niet, soms ik zou zeggen dank voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is de hitparade van Tom.
2: Nummer 40.

0: Dat waren de Body Rockers, genoteerd op nummer 38. En de Body Rockers was een duo bestaande uit Dylan Burrs en Cass James. Ze ontmoetten elkaar in 2004 en besloten toen samen muziek te maken. En dat resulteerde in deze ene hit, I Like The Way. Op 36 daar vonden we Neo, Sexy Love.
1: Nummer 36.

0: Zij won de talentenshow American Idol in 2002 en een jaar later was ze al een wereldster. Dat was Kelly Clarkson met de single Breakaway. We vonden ze terug op 34. Op 33 Outwork, tezamen met Mr. Gee, Electro.
1: Nummer 33.

0: De Italiaanse DJ Pietro Berti, dat is de man achter Outwork. Hier tezamen met Mr. Guy en Electro. We vonden ze terug op 33. De eerste van drie nieuw binnengekomen platen, die komen we tegen op 31. De Shapeshifters tezamen met Chic, Sensitivity.
1: Nummer 31.

0: van de leer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 30.

0: Ze begon als zangeres bij Destiny Child en in 2003 ging ze solo verder. We vonden haar terug op nummer 30 in die oude hitparade van week 34 van het jaar 2006. Beyoncé dit keer tezamen met Jay-Z en Deja Vu. Op nummer 29 daar vonden we Fonzarelli, The Moonlight Party.
1: Nummer 29.

0: when you made me that initial batch of songs, I was like, that's the shit right there.
1: Mike Shinnedon van Linkin Park, dat is de man achter deze formatie. Fort Minor, daar kon je naar luisteren met de enige hit die ze ooit hadden gehad. Where'd You Go, we vonden ze terug op 28. Op 27, daar stond Keane genoteerd. Is It Any Wonder?
2: Nummer 27.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 25.

0: De tweede nieuweling was dat in die oude hitparade de formatie Bluff uit Zeeland afkomstig. Ze werden in 1992 opgericht en speelden toen als coverband. En sedert 1998 maken ze eigen muziek. Met de single Mens kwamen ze als tweede plaat nieuw binnen op 25. Op nummer 24, daar stond Paris Hilton. Stars are blind.
1: Nummer 24.

0: Welkom beste luisteraar in het tweede uur van de hitparade van toen. Vandaag nemen we je mee terug in de geschiedenis naar week 34 van het jaar 2006. In het voorgaande uur kon je al luisteren naar de nummers 40 tot en met 21. En dit uur tellen wij verder af van 20 tot en met nummer 1. Zojuist was dat de nummer 20 notering, een formatie die we voor de tweede keer tegenkwamen in deze oude hitparade. De formatie Keen was dat met Crystal Ball. Op 18 Nederlandstalig werk, afkomstig van Is Ook Schitterend, Altijd Wel Iemand.
1: Nummer 18.

0: difunto.
1: Afkomstig uit Colombia was dat Juanes met La Camisa Negra. In die oude hitparade stond hij genoteerd op nummer 17. Op nummer 16 een paar dames uit Engeland, de Pussycat Dolls. Dit keer met Buttons.
2: Nummer 16.
3: What it do, baby boy?

0: Net als Juanes kwam zij uit Colombia. Shakira was dat. Het succes voor haar begon in 2001 met de single Whenever, Wherever. En dit keer in 2006 vonden we ze terug op nummer 15 met de single Hips Don't Lie. Op nummer 13, daar stond Ilse de Lange genoteerd. The Great Escape.
1: Nummer 13.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen.
1: John Westland.
0: De hitparade van toen.
2: Nummer 12.

0: De meidenformatie Jumbo was dat. Ze werden opgericht in 2004 en bestonden tot en met 2018. De laatste jaren luisterden ze naar de naam Fris. Ze scoorden enkele hits, waaronder deze Boya Boya B, die we terugvonden op nummer 12. Op nummer 11 daarvan we Paquito, Living on Video.
1: Nummer

0: Ze was geen braaf meisje in haar jonge jaren, want ze is 13 keer van school gestuurd en moest dus naar 14 verschillende scholen in haar jeugd. Lily Allen was dat met destijds haar allereerste hitsingle Smile. We vonden ze terug op nummer 10. Op nummer 9, daar stond Infernal genoteerd. From Paris to Berlin.
1: Nummer 9.

0: De tijd van weleer keert weer met de hitparade van toen. Met de hitparade van toen. De hitparade van toen.
1: Nummer 8.

0: De Nederlandse DJ Fedde Le Grand was dat met destijds zijn allereerste single en tevens ook zijn allergrootste single. Put Your Hands Up for Detroit. We kwamen hem tegen op nummer 8. Op nummer 7 Marco Borsato in Betere Tijden met Rood.
1: Nummer 7.
2: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: formatie Gniles Barkley was dat met het onmiskenbare stemgeluid van CeeLo Green. Crazy was de enige echte hit die ze ooit hebben gehad. En die vonden we terug op nummer 6 in die oude hitparade. Op nummer 4 Rihanna, Unfaithful.
1: Nummer 4.

0: Dat was Joe Mendes. In de jaren 50 was hij een heel bekend jazzpianist. En in 2006 bracht hij een cd uit met allemaal oude nummers in een nieuw jasje gestoken. En dit was een van die oude nummertjes. Maskenada, hij bracht het samen met de Black Eyed Peas. Op nummer 1 in de hitparade van week 34 van het jaar 2006. Daar vonden we Basshunter, Botenana.
1: Nummer 1.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio. Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime 1977.
4: Afro's radio en televisietip.

Wat een heerlijke binnenkomer voor deze aflevering van de jaren 70. I'll Play the Fool van Dr. Bursard's original Savannah Band. En dat was de tweede en laatste top 40 hit. En de zanger, dat was Corrie D. Welkom bij

Genesis en Jesus, He Knows Me. Dat was de 9e top 40 hit en piek top 11. En wij verbonden Genesis met Jonathan King, want hij was namelijk de naamgever van de groep. En dan zijn we beland bij dat hele mooie album van Wet Willie, The Wetter, The Better, album uit 1976. Ja, hoe kun je de muziek omschrijven? Zuidelijke rock'n'roll met een swing. Michael Duke is de zanger en speelt ook piano. En Jimmy Hall, sax en mondharmonica. De twee belangrijkste leden van de groep. En Wet Willie wordt ook beschouwd als een van de beste in zijn soort. Gaan we ook bewijzen met Comic Book Hero.

Ben Kramer met De Clown. In 1971 zijn zesde hit en een top 15 hit. En hij is ontdekt door Annie de Reuver van Dureco. Dan gaan we kijken in de Billboard Hot 100 van 1973. De 33ste hit voor Ben Kramer. En de vierde hit van het album Stones. Hier is The Last Thing on My Mind.

De Souther Hillman Fury Band. In 1974 in Amerika de enige hit voor John, David, Chris en Richie. We hebben zometeen een van A naar B. Wel iets met een zomerskarakter. Maar we gaan eerst even kijken in de tipperaden. Als we zeggen Jimmy Ellis, dan denken de meesten toch aan de Tramps. En dat is ook zo. We gaan naar 1976. Ze hadden een mooie top 40 met hit met That's Where the Happy People Go. En de opvolger daarvan, die kwam niet in die top 40 terecht. Is wel een hele leuke trouwens. Hier is Disco Party.

dat jij het ook een heerlijke van A naar B hebt gevonden. Alain Barrière en Une Poète. En dat was de B-kant van Tout en Fin. Dat prachtige duet Alain Barrière en Noël Cordier. In 1975 was dat trouwens een top 4 hit. En dan zijn we beland bij Cheap Trick at Budokan. Cheap Trick met zanger Robin Zander. En de groep die is eigenlijk doorgebroken niet dankzij de platen, maar via het podium optreden. En dat hebben ze zeker bewezen at Budokan. Hier is Ain't That a Shame.

Charles Wright and the Watts en de 103 Street and Express Yourself in 1970 in Amerika, de vijfde hit. We zijn er bijna doorheen wat de jaren 70 betreft. Ik heb nog een gigantische zomerhit. We gaan naar 1971. 6 weken op 1, Perret en Borrequito. Tot zo.

0: dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Oude tijden herleven met die gezellige plaatjes van toen.
2: Dit zijn de jaren 70 met Gerhard Hanning.
3: Summertime. Yes, sir, boy.
4: 1978.

Blondie doet het goed bij ons, want dit was de derde top 10 hit. En een top 7 hit voor I'm Gonna Love You Too. En je bent weer helemaal terug bij de jaren 70. Fijn dat je erbij bent. Zometeen gaan we muzikaal afscheid nemen van de zomer. Gaan we met hele mooie zomerse hit doen. We hebben natuurlijk die tracks, de albums At Budokan van Cheap Trick. En The Wetter, The Better van Wet Willy. En aan het eind van dit uur maken we ook bekend wat de nieuwe albums zijn. Ga je ook een track van horen. We gaan eerst even een muzikale connectie leggen. Daarvoor gaan we naar 1971. De laatste hit voor Ginger Ale. De groep van Richard Dubois en Will Luikinga. Hier is Scoobida.

Painting House and It's All Right. Singeltje is uitgebracht in 1971. En Painting House komt uit Gouda met onder andere Frans Vitalis en Klaas de Wit. En Wil Luikinga, die ook in Ginger Ale zat, was medecomponist van It's All Right. In de jaren 70 gaan we nu afscheid nemen van de zomer. En dat gaan we doen met leuke en opmerkelijke zomerhits. Zometeen uit Engeland en dan schrijven we 1979 de vierde hit voor The Undertones en Here Comes the Summer. Maar eerst, ja, ze staan er garant voor. Casey and the Sunshine Band, ook uit 1979, hun zevende hit en een top 12 hit met Come to My Island.

En dat was Night Hot Summer Night in Amerika in 1979. De eerste hit voor de rockgroep met Chris Thompson. En de zangeres was Stevie Lang. Ja, we zijn bezig om afscheid te nemen van de zomer. En dat doen we natuurlijk in de jaren 70 muzikaal. Zometeen Bobby Goldsboro en Hello Summertime in 1974. De derde en laatste top 40 hit. Maar we gaan nog even weer terug naar Amerika. Naar 1971, de achtste hit voor Dawn. Hier is Summer Sand.

Ja, hoe kun je dit zomers item beter afsluiten dan met Mungo Jerry en Summer's Gun? In 1970 was dat de B-kant van In the Summertime. Eens even kijken, we zijn beland bij Ed Boudekan van Cheap Trick, album uit 1979. Vierde album van de groep en er staan ook een paar mooie hits op. I Want You to Want Me en Surrender. Hier is Clock Strikes 10.

Wild and Exciting, nog echt in de rockperiode van Earth and Fire. Een mooie top 5 hit in 1970. En dan zijn we beland bij The Wetter The Better van Wet Willie. Album uit 1976. Staat ook nog een mooie Amerikaanse hit op. Everything That You Do and Will Come Back To You. Dat is dan even tussen haakjes erachter, de subtitel dus. Hier is Ring You Up.

Steely Dan en Yossi. In 1978 was dat de 13e Amerikaanse hit en piekte daarop 26. Brengt ons alweer bijna aan het einde van deze aflevering van de jaren 70, waarvan ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Binnenkort zet ik hem op de Facebookpagina facebook.com/de jaren 70 of ga naar mixcloud.com/de jaren 70. Zometeen natuurlijk heel veel plezier bij mijn collega's hier. En ik heb nog twee mooie albums waar we volgende week aandacht aan gaan besteden. En daar ga ik nu ook een track van draaien. Zometeen Doldinger van Passport, Duitse groep uit 1971 en Lumiria's Dance. En we hebben de George Baker Selection, ja, over gevarieerdheid gesproken. Paloma Blanca, album uit 1975, vijfde album van de groep, en Rosemary. Ik bedank je voor het luisteren, wens je een hele fijne dag toe en zeg graag tot de volgende week.

is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Ja, ja, het was Kino. Ze wonnen in ze wonnen niet. 2019 waren ze wel voor Noorwegen gestuurd naar het Eurovisie Songfestival. En daar laten ze toch een mooie indruk achter. Zo mooi dat, ja, Arno tegenwoordig nog steeds die naam Kino in het achterhoofd zit. Hoorde The Sun Always Shine on TV. Van uiteraard Aha. Wat ze gecoverd hebben in een 21ste eeuwse versie. Welkom bij Zindie, mijn naam is Peter Tilman. Ik draag maar voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oud uit de vorige eeuw, nieuw uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. En alles omdat het niet per se in de top 40 hoeft te hebben gestaan. Zoals deze plaat die er waarschijnlijk ook niet in belandt. Spirit in the Sky was ook geen hoge notering in de top 40. Gewoon helemaal niet zelfs in Nederland. Maar die gaan wel draaien. 2019. Kino en Spirit in the Sky. Eurovisie 2019. Noorwegen.

Ja, je knalt een soortje goede zangeressen. Combineer je met een waanzinnige goede liveband. En krankzinnig goed materiaal. En heb je een feestje. En ach, het is weekend. Dus...

Afijn, we hebben de Boogie Shoes door al aan met deze geweldige muziek van de Ladies of Soul. En daarom Casey and the Sunshine Band 1976.

0: Ja, het is een vernieuwd plaatje. Hij is een beetje oud. Nou, knispert hij een beetje. Over zijn mijn boogie shoes aardig versleten in het afgelopen half uur. We gaan het straks even wat rustiger aandoen. Wat aliens van onze afslaan. Maar eerst de treiterschijf. Treiterschijf deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

0: heette Timmerman.
1: Niemand op aarde zou in de laatste jaren van de 19e eeuw hebben geloofd dat het doen en laten van de mensheid werd geobserveerd vanuit het oneindige heelal. Niemand zou het in zijn hoofd halen ook maar te denken dat we werden bekeken. Zoals iemand met een microscoop krioelende schepsels bestudeert die zich vermenigvuldigen in een waterdruppel. Er waren zelfs maar heel weinig mensen die rekening hielden met het feit dat er leven zou zijn op andere planeten. En toch keken wezens oneindig verheven boven de mens door de afgrond van de ruimte naar deze aarde met jaloerse ogen. En langzaam maar zeker beraamden zij hun plannen tegen ons.

12 augustus rond middernacht vond er op Mars een reusachtige uitbarsting plaats van een gloeiende massa gas die zich voortbewoog richting aarde. Over een afstand van 320 miljoen kilometer kwamen de projectielen die ons zoveel ellende zouden brengen. En terwijl ik keek, ontstond er nog een stuil gas. Weer een projectiel dat aan zijn reis begon.

En zo ging het de volgende 10 nachten door. Een felle groene vlam spoot los van het marsoppervlak en liet een groenachtig spoor achter. Een prachtig, maar iets wat beangstigend gezicht. Richard verzekerde me dat we niet in gevaar waren. Hij was ervan overtuigd dat er geen enkele vorm van leven kon zijn op die verre rode planeet.

0: De avond dat het eerste projectiel de aarde naderde, dacht iedereen dat het een vallende ster was. Maar de volgende dag ontdekte men een enorme krater in het veld vlakbij ons dorp. Richard ging erheen om te onderzoeken wat er lag. Een cilinder, gloeiend heet, met een doorsnee van al 25 meter. En van binnenuit kwam een zwak geluid, alsof er iets bewoog. Plotseling begon de top van de cilinder langzaam te draaien. En Richard dacht dat er iemand in zat, die probeerde te ontsnappen. Hij rende er naartoe. Maar door de verschrikkelijke hitte van het metaal was het onmogelijk om dichterbij te komen.
1: Dus

Worden de eerste 8 minuten van War of the Worlds in de Nederlandstalige versie. Zoals die gemaakt werd ergens in de jaren 80 geloof ik, door Veronica. Jeff Wayne was natuurlijk de man die het geschreven heeft en het allemaal op muziek gezet heeft. En er is later een musical van gekomen, er is een film van gekomen en is nog eens een compleet theater, een spektakel geweest. Heel bijzonder allemaal en het blijft een meesterwerk. Goed, we hebben natuurlijk ook nog wat verjaardagen te afstukken en de dame die in dit geval jarig is, is Julia Kristal. En vandaag hebben we een hele mooie plaat getiteld Dust in the Wind. Waar die Marsbewoners aan dood zijn gegaan. Die geland waren. Ja.

Dust in the Wind, dat is ook een nummer van Kansas. Maar in ieder geval hoorden wij de moderne 2014 versie van Julia Crystal. En Julia, van harte gefeliciteerd. Of in goed Portugees moet je dan zeggen. Feliz aniversario. En dan begrijpt ze ook helemaal wat ik gezegd heb natuurlijk. Tu quieres volver, dat is de tweede plaat die ik van haar draai.

Julia Kristal hoorden wij met het hele fraaie Tu quieres volver. Door verschillende mensen gezongen. Maar in haar versie ook weer onnavolgbaar mooi. Muziek van Davin gaan we draaien. Met name voor Francine aan Akkar. En Francine houdt wel van het Franse lied. En daarom dacht ik, we gaan iets doen van Davin. En een ongelooflijke kraken vind ik jou daar. Want dit is La Montagne. Francine, gefeliciteerd met je verjaardag. Bonne année.

0: Cindy met Peter Timmerman. Muziek van Davine La Montagne hoorden wij uit 2013. En we draaien speciaal voor Francine Akar. Ja, ik denk dat ik nog twee plaatjes kan draaien. En eenmaal vast afscheid van nu, dan heb je... als ik weg ben, denk ik, oké, hij is weg. Hij is er vandoor. En dan komt zo meteen een collega aan, gelukkig. Want anders zou het zo stil worden allemaal op uw zender. Tot slot, niet waar? We gaan luisteren naar Boney Hem uit 1979. Dit is El Lute.
1: El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.
0: I gotta go home.

0: We hoorden Elute helemaal voluit, want het contrast met de volgende plaat kan niet groter. De winnaar van het Eurovisie Songfestival, Salvador Sobral, zingt samen met zijn zus Louisa het winnende liedje van het Eurovisie Songfestival 2017.
1: Here we have Louisa Sobral, which is the composer of the song, one of the best composers I've ever met, and I think of the world. I think you should listen to her. Please get silence.